0: Claro, él es full y me debe también. Yo fallaba para atrás. Dus ik ga het aan gaan. Gaan naar de eerste kant. Ja, want het gaat naar de hoogte. Naar de hoogte. Ja.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: En doe.
1: Zorg geen eens dus aan het gaan voor.
0: Ja, waar gaat het aan voor?
1: Wat gaan ze zo? Waar gaat het aan voor?
0: Qu'est-ce qu'on te voit? C'est 5 et on est bien comme en 3.
1: Zorg 15, 403.

0: Onze half vijf nu een Lufthansa van Antwerpen.
1: Ja.
0: Onze half vijf nu een Lufthansa van Antwerpen.

0: Ik zet direct uit van de zet, dus als dat dan uit bij het zijn, was welkom maken.
1: Dus daar geen zet voor de dus als we van krijgen.